Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

सजल

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt en daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Hey, goeiemorgen. Non-stop muziek. Radio Amerika.
3: You're not the answer. 'Cause you're the problem, baby. But I gotta have you now. And I don't mean maybe, 'cause for a man like me, you are the place.

bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt en daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Ja, en ik dacht, ach, laten we eens eventjes anders gaan beginnen dan anders. Dit is Rienus in de ochtend. Het is 8:02. En dat betekent dat we ja, lekkere muziek gaan draaien gewoon in de aankomende 2 uurtjes. Je bent het niet van mij gewend dat ik zo vroeg begin, maar ik denk, ach, laten we dat maar eens een keertje eventjes gaan onderhandelen. En jou, hè, daar zat ik dan weer op die stoel. Live vanuit Rotterdam. En je kan dus, ja, je kan dus gewoon een verzoekplaatje aanvragen. Dan wordt je gewoon lekker gedraaid. Tot 10 uur zit ik hier in mijn uppie. En na 10 uur schrijft Otto Groeneveld gezellig aan. Om een beetje mee te babbelen. Met een beetje onzin. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We gaan lekker beginnen met 3 nummertjes. Ik heb er 3 voor je op een rijtje staan. Eentje van Anita Meijer. Seal. En een heerlijk nummertje, natuurlijk van Eminem.

Ja, de drie op rij. Hij is alweer voorbij, de eerste drie dus. Maar we hebben er weer een aantal voor je klaarstaan. En dat zijn heerlijke nummertjes. Onder andere eentje van de Four Tops. When She Was My Girl. Chris Montez. The More I See You. En Emma Hazes met Hartebreken. Ja, en mocht je nou ook een nummertje willen aanvragen, dat kan altijd natuurlijk. Via de bekende weg, hè. De e-mail, dat is verzoek@radioamerika.nl. Via de WhatsApp. En dat is op 06-411-75-785. En anders ga je gewoon eventjes naar de Facebookpagina van Radio Amerika. Ook daar kan je hem aanvragen. Laten we lekker van start gaan met de volgende drie.

Ja, het is nog steeds zondagochtend. Ja, en wat dacht je van de volgende drie? Ik heb drie heerlijke nummertjes voor je. Lionel Richie met Say You, Say Me. Ellie G en Shaggy met Me Julie. En natuurlijk een medegroep. En die medegroep heet Eternal. En Eternal heeft niet lang bestaan. Alleen maar, ja, ik dacht zoiets van 8 jaar. En de grootste hit, dat was eigenlijk I Wanna Be The Only One. Maar goed, die gaan we dus niet draaien, want we gaan draaien Don't You Love Me. Wil je ook een keertje een plaatje horen die je echt leuk vindt? Laat het me weten. Ik ben er voor jou en ik draai het ze voor jou.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

Ja, 3 minuutjes over 8:30. En je hoorde weer 3 op een rij. Ja, en ik zeg je eerlijk, die ANWB-verkeer, ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, maar er is telkens geen enkele druppel op de weg aan file. Maar goed, het maakt niet uit. Sweet Sensation en Seth Sweet Dreamer. John Armatrading en Rosie. En Robert van Hemert en Donnie. En moet dat nou? Dat zijn de volgende 3 die ik echt voor je klaar heb staan.

0: Ja, en het eerste uurtje zit er alweer helemaal op. We hebben er weer lekker van genoten, van al die mooie muziek natuurlijk. Maar we hebben er nog eentje tot aan de klokken van 9 uur. En daarna ben ik gewoon weer lekker bij je terug. Hoor. We hebben er eentje van Candy Staten en Young Hearts Run Free. Maar die draaien we op de lange uitvoering. Dus geniet er maar lekker van. Het is zo'n mooi nummer. En dat nummer is nooit verder gekomen dan de tipperaden. Oké. Hey, zeg tot aan de andere kant van 9 uur.
1: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuijstra met het Radio Nieuws. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist 2 opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunamigevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Welkom. Goedemorgen.

when Smokey sings ABC. Welkom bij een lekker bakje koffie. Ja, ik heb er weer eentje te pakken. En dit keer is het een lekkere espresso. Om eventjes lekker wakker te worden. Paris Hilton en Stars Are Blind. Muziek vanaf 1960.

Marvin Gaye en de Sexual Healing. De King of the R&B, zo werd hij genoemd. Totdat zijn vader hem eigenlijk overhoop schoot door het gebruik van drugs en andere medicijnen dingetjes. En zijn wangedrag uiteraard. En dan kan je nagaan, zijn vader was dus wel een predikant.

Enrique Iglesias. And maybe. U luistert naar Radio America. En dit programma van mij duurt tot 10 uur. Daarna schrijft Otto aan. Maar dat had ik je al verteld. My love. Hier is dat lekkere nummer nog een keertje. Magic.

0: Zandvoort vaak het beste
1: zon. Boudewijn de Groot. En onder ons. Ja, laten we lekker onder ons houden.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Via internet.
5: Via internet.
4: Dit is Radio Amerika.
5: www.radioamerika.nl.

David Bowie met Absolute Beginners. Bracht de tijd op 4 minuutjes over 9:30. En Otto Groeneveld is inmiddels de studio binnengewandeld, zag ik net eventjes. Ja, nou ja, ik zie hem ergens. Hè. Wat is het nou? Dus hij is zelf koffie aan het maken. Nou. Birthday Daddy en Fate Evans.

Nou, ik zou eerlijk zeggen, dit soort muziek kan ik echt een uur lang of wel langer aanhouden. Biff Daddy en Faith Evans, featuring 112. I'll be missing you. Wat een heerlijke muziek. Raccoon. En No Mercy.

De Nederlandse zangeres Joy Dizer en 100 Years. Ja, dit nummer is eigenlijk tot stand gekomen door haar Surinaamse zanger Alberto, die naast haar woonde en die vroeg haar om een nummertje te zingen om zijn studioapparatuur uit te testen. Nou, dat vind ik echt een lachertje. Maar goed, zo zie je maar weer hoe het allemaal van stand komt. Hier is Blondie, Iceland of Lost Souls.

En je kan zeggen wat je wil, maar Blondie, die heeft al verschijnende leuke hitjes gehad. Het eerste nummertje was zo Denise, als ik het goed heb. Maar ik vind dit toch wel een lekker gezellig nummertje van. Buiten dat ik zeg Denise. Maar goed, die drijven een andere keer weer. Even een lekker rustpuntje aan het einde van de show. Bijna het einde. Van deze ochtend, twee uurtjes. Peaches and Herb.

naar het heerlijke nummertje om eens even nog een beetje je oogjes dicht te doen. Rio Nadet. Nou, je mag ze even dicht houden, die oogjes. Maar zometeen, na tienen, moet je ze wel open houden. Piet Veerman en Sailing Home. Dat doe ik nog niet, de eerste. Nou ja, ik heb nog twee uurtjes hier aan. Lekker gezellig allemaal. Honto is inmiddels aangeschoven en ja, hij zit weer wat weg te kouwen. Wat weet ik niet. Maar dat is voor hem. Say-

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, ja.
1: En de hits van toen.
0: Ook nog.
1: 70s, 80s en 90s.
0: Nou, mag er ook een plaatje uit Zero zijn? Dat maakt toch helemaal niet uit? Ik hoor jou niet, Otto. Nee. Hey, er is iets fout bij Otto zijn microfoon. Gaan we eens even kijken of ik dat kan oplossen.
2: Oké, okay, en nu?
0: Ja, ja, nu hoor
2: okay.
0: ik.
2: Ja, nou, ik zou zeggen, hele goede morgen, beste luistervrienden en vriendinnen, waar je ook zit. Lekker gezellig luisteren, want de komende 2 uur. We gaan er weer een dolle boel van maken, terwijl we net heerlijk aan de torsies zaten.
0: Oh jee.
2: Ja, die waren er lekker hoor, die torsies.
0: Heb je Peter wakker gemaakt?
2: Nou, als hij het weet, komt hij wel met de ziekentaxi achter ons aan.
0: Nou, dat weet ik wel zeker, ja. ja, mocht hij meeluisteren...
2: Nou, ik denk het nog niet. Ik denk dat hij na 10 wel wakker is.
0: Oh, hij is toch
2: wel? Ja, een uur of 10:30, 10:15.
0: Wat waren de berichten nou dat hij volgende week weer thuis zou zijn?
2: Nou, nee, het is weer met een week verlengd, want ze hadden daar weer een of andere medische fout gemaakt.
0: Oh, jezus.
2: Dus de ellende duurt nog wel even voort. Maar goed, voor de rest gaat het goed.
0: Zullen we dan maar live vanuit zijn studio binnenkort gaan?
2: Dat kan ook een keer, ja.
0: Ja, nee, ja, alles
2: dat
0: kan
2: zou
0: natuurlijk
2: kunnen.
0: Ja, maar... Ik snap het allemaal niet hoor, waarom ze zoveel fouten maken in die ziekenhuis.
2: Ja, verkeerde medicijnen. En toen dachten ze dat hij weer een of andere bacterie had. Maar goed, dat bleek dus ook weer een mis te zijn. Dus,
0: ja, nou ja, ja, goed. Zo blijven we aan de gang natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: We hebben heerlijke muziek natuurlijk. Ja, er werd al gezegd 70s, 80s en 90s. Maar ja, er komt natuurlijk ook de Zero's wel eens eventjes tussendoor.
2: Tuurlijk, dat hoort erbij.
0: Of eventueel een lekkere Nederlandse meedijnen.
2: Ja.
0: Nou, meestal is dat wel een nummertje van het goede doel.
2: Ik heb bij jou zitten luisteren gistermorgen naar een paar platen. Die waren echt wel leuk. En ik weet zeker dat Henk met Henkie op de tafel hebt staan dansen.
0: Nee, Henk heb gisteren niet geluisterd. Hij was buiten met zijn hondje.
2: Oh.
0: Dus dat plaatje hebt hij gemist.
2: Ja, nou, dan doen we hem straks nog wel een keertje dunnetjes over.
0: Oké, okay. Nou, laten we met het eerste plaatje beginnen. Want ja, wij hebben natuurlijk...
2: Genoeg geluld nu.
0: Ja, we hadden het beginplaat natuurlijk van Johnny Taylor en Disco Lady. Maar deze is ook heel erg lekker. Emilia, Big Big World.

0: Emilia and the Big, Big World.
1: Nou, dat is zeker een waar woord.
0: Ja, nou ja, goed, het is een lekker nummertje natuurlijk.
1: Nou, zeker.
0: Dus even lekker mee te beginnen, want ja, je moet het niet te druk houden.
1: Nee, logisch niet. Dat komt dadelijk na 10 wel.
0: Oh, nou ja, goed. alleen maar na 10.
1: Ja, nou, we gaan toch langzaam wat opvoeren. Maar oh. Ik bedoel, maar ja, de eerste eventjes de opening een beetje rustig, hè, zo.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Ja, we hebben natuurlijk heel veel plaatjes en het is 10:12. Mag ik ook zeggen wat voor datum het is? De 23e.
1: Ja, tuurlijk.
0: We zitten nog, even kijken, 7 of 8 dagen voor het einde
1: en,
0: van...
1: En we krijgen weer een paar zomerse dagen van de week.
0: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
1: Ja.
0: En september, die hebben ook nog een heleboel mooie dagen.
1: Ja, nou vaak zo is september heel mooi weer, hoor.
0: Ja, ja, ja. Nou, voor mij mag het in december ook mooi weer zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, dan...
1: Nou, met de kerst mocht er wel een lading sneeuw vallen voor mij.
0: Ja, lekker. En dan kan ik niet met mijn auto weg. Jij bent helemaal mooi, ja. Nou ja, goed.
1: Ik wist dat er commentaar op zou komen vandaag. Maar dat maakt niet uit. Het is, nou ja, de kerst. Het is voordat je het weet zitten weer onder de kerstboom. Want dan gaat de dagen gaan vliegen vlug.
0: Ja, natuurlijk. Als
1: want
0: je,
1: volgende week is het alweer september. En dan heb je de R van regen. Storm.
0: Nee, storm is met de S, Otto.
1: Storm zit ook de R van regen in.
0: Storm? Ja, als je het zo gaat bekijken, ja, dan kun je ook wel zeggen sneeuw.
1: En vorst.
0: Ja, ach.
1: Ach ja, we zien het wel wat we krijgen.
0: Nou.
1: Maar laten we maar naar de muziek gaan. Dat is veel interessanter voor jullie.
0: Ja, vind ik
1: Big ook. Mouth and Little Eve. En what a beautiful day.
0: Nou, ik hoop het wel. De zon
1: die komt tevoorschijn dus.
0: Ja, ja.

0: Nou, ik hoop het althans wel dat het een mooie
1: lekker plaatje.
0: En de zondag dus, ja, dan ja, wordt tuurlijk,
1: dan mag het altijd een mooie tijd.
0: Ja, een lekkere dag vandaag.
1: Ja.
0: Niet te warm, niet te koud.
1: Nee, is lekker.
0: Erbij, een beetje bewolking. Maar ja, ja. Dat is ook achter in Nederland heb ik ook gehoord van Henk dat het daar...
1: ook wel een beetje redelijk weer. Nou, ja. Hier is zo'n beetje hetzelfde, Henk. Dus, ja.
0: Dus, maar we gaan lekker een nummertje draaien. En ik denk dat Henk deze heel erg goed zin. En dat weet ik wel zeker. Dit nummer van Dolph. Het is een Duits plaatje
1: trouwens. Ja, inderdaad. Nou, maakt het toch niet uit.
0: Even mij.

0: bent. Ja, toen die nummer pas uitkwam, vond ik het een rij nummer, maar daarna vond ik het wel leuk te
1: doen. Ja, zeker.
0: Dof.
1: Is wel Duits. Ja.
0: Ja, een beetje Duits, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ja, ja. Die maken ook goede muziek.
1: Hoor. Nou, zeker, zeker. Er zijn zat goede artiesten uit Duitsland die... denk maar aan Nena, Peter Maffay en andere.
0: Ja, ja, ja, je zou weer de hele
1: Nicole.
0: Ja, Udo Jürgens.
1: Udo Jürgens, ja, we kennen nog zo'n hele serie.
0: Ja, nee,
1: laat maar dat niet doen. Laat maar Roxy Dekker doen. Roxy Dekker bedoel ik, en Bare Medium. Lekker gezellig Nederlandstalig nummertje.
0: Ja, ja, ja. Beetje popachtig, hè?
1: Ja, maar wel lekker om te luisteren.
0: Tuurlijk.

0: Zo, Roxy de Dekker.
1: Ja, ja. En Berminium. Ja, heerlijk plaatje gewoon.
0: Nou ja, kijk, er zijn wel leuke plaatjes in die top 40 en in die tipraden natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, zeker. En dit is natuurlijk Radio Amerika uit de mooiste stad van Nederland, hè. Ons Rotterdam.
0: Ons Rotterdam. Groen, groen, groen, wit, groen.
1: Groen, wit, groen met die mooie vlag.
0: Ja. Laat maar lekker muziek gedraaien.
1: Ja, zeker.
0: Over de stad kunnen we het wel gaan hebben, maar...
1: Inderdaad.
0: Hier is Swing en Dr. Alban. En Sweet Dreams. Nou, mocht je nog slapen, dan ga je nu zeker wakker worden.

0: Ja, Dr. Alban was net te laat met dit nummer, want de Eurythmics had hem al uitgebracht.
1: Ja, klopt.
0: Sweet Dreams.
1: En van de Eurythmics was het een hele grote dikke hit.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, beter ja. Dan die. Maar ja, goed. Ze zingen wel eens meer nummertjes na. Dat, ja. Nou ja, ja goed. Goed. Laten we daar maar niet over hebben.
1: Nee. Hey, het is, maar is het dan tijd voor Henk? Of,
0: Zullen we het doen? Of denk jij van, nou, we draaien nog één nummertje?
1: Want... Ja, ik laat het aan jou over. Ja, want jij zit achter de knoppen.
0: Zit ik achter de knoppen?
1: Ja.
0: Of ben ik naar de knoppen?
1: Nee, dat niet. Dat niet.
0: Dat niet.
1: Nou, gelukkig niet.
0: Ik denk wel dat ik die top 3 van Henk ga draaien, want hij is zo goed.
1: Top 4 toch?
0: Top 4, ja, sorry. Ja. Sorry. Ja, nee, ik vergis mij ook wel eens hoor. Dat kan toch gebeuren, hè?
1: Ja. Nou, oké, nou, we zijn benieuwd. We gaan er lekker naar luisteren.
0: Nou, hij begint goed hoor.
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: Nou, dat was weer een heerlijk nummertje, zeg. Hey.
1: Nou, het waren ze allemaal trouwens.
0: Ja, Aretha Franklin en I Say A Little Prayer. Ja, we hadden natuurlijk ook Kansas met Dust In The Wind, Herman Hermits, Can't You Hear My Heartbeat, en natuurlijk Buffalo, Springfield en For What Is The World. Ja. Yeah.
1: Maar is heel mooi, ja.
0: Ja, nou goed, het waren vier grandioze platen.
1: Nou, zeker, Henk. Gaat zo door.
0: Die laatste, die vond ik best eigenlijk.
1: En je krijgt een 10 met de giffen van de juffrouw.
0: Oh, krijgt hij er ook een kusje bij?
1: Dat zou hij aan de juffrouw zelf moeten vragen.
0: Nou, laten we dan maar doorgaan met Kimbaat en Cambodia. Kunnen het wel aan Henk vragen, maar...
1: Ja.
0: Ja.
1: Misschien wel.
0: Ik denk dat... dat Sjavel nog eens een bedje legt. De tijd dat hij eruit komt. Ja, sorry hoor, maar je vriendin die heeft een foto gestuurd van je dat je nog in je nest lag. Eruit kom jij. Kom op, het is zondag. En het is bijna 11:15.

0: Cambodia van Kim Wilde.
1: Ja, die heeft er ook heel wat gemaakt, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, die zeker. Hoe heet die andere? Kids in America.
1: Ja.
0: Nee, een heleboel hebben ze er gemaakt. Maar
1: ik vond dit een van de betere.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Nou, maar dat is een persoonlijke smaak, hè? Dat mag.
0: Ja, nou ja, dat mag altijd natuurlijk. Heb je ook een lekker nummertje wat je graag wil horen?
1: Ja.
0: We staan er voor open, hè? Maar we zijn er nog wel een uur en een kwartier, dus.
1: Ja, zeker weten. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
0: Ja, nou ja, de lijnen staan allemaal open, dus.
1: We hebben mooi uitgezocht en doen we met China Kraatjes en Black Man Ray.
0: Nou, dat is zeker lekker nummer, dit.
1: Dat weten we, daarom doen we dat ook.
0: En ik wens iedereen nog een fijne zondag, hoor. Want het is zondag bij ze, dus.
1: Het is lekker.
0: Het is lekker. En wij zitten lekker aan de koffie met een donut. Ik weet niet wat jij hebt, maar jij volgens mij een broodje met thee. Of met een glaasje melk.

0: heel langzaam verdwijnt hij naar de achtergrond.
1: Ja, zeker.
0: Een nummertje van China Crisis.
1: Ja, ik denk van China Crisis. Tijd geleden dat ik daar wat van gedraaid heb. Dus hier bij deze.
0: Nou ja, goed. Je mag draaien wat je wilt, hoor.
1: En Henk, kan jij je foto sturen met de vlag? Lijkt me wel leuk.
0: Ja, de vlag van de stad waar je
1: van
0: woont.
1: Ja, lijkt
0: ja,
1: me leuk.
0: Ja, maar dat kunnen een hoop mensen doen. Hè? Dus als je
1: ja, zegt, dat is wel nou, leuk. Stuur lekker een vlag op met een fotootje voor je erbij. Hoeft speciaal geen foto natuurlijk. Maar stuur een vlag voor je woonplaats. Dat is ook leuk.
0: Ja, natuurlijk. En dan wel je naam vermelden. Dan weten
1: we ja, dan bent. Weten we wie je bent. Ja.
0: Dus doe dat eventjes op de Facebook-agina van Radio Amerika. Dan ziet iedereen hem.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan gaan wij lekker door met Robbie Williams. En die hebben het over Supreme. Nou... Ja, wat moet ik daarvoor zeggen?
1: Ja, laten we maar gaan luisteren dan, hè. Dat lijkt me leuk.
0: Ja.

0: Robbie Williams en The Love Supreme. Bracht de tijd op 7 minuutjes voor 11.
1: Ja, het gaat weer hard vandaag, zoals gewoon ja, met de tijd. Maar dan heb je, als je gezellig bezig bent, hè, dan gaat de tijd altijd lekker.
0: Ja, ja, je zit tussen een beetje te chatten met andere mensen natuurlijk. Dus ja, dan gaat de tijd inderdaad wel heel erg vlug.
1: Ja, we gaan maar naar Classics.
0: Nou, ja.
1: En Sunshine Baby. Ook een lekkertje nummertje om naar te luisteren.
0: Nou, dat is een nummertje, dat hoor je echt niet heel erg vaak. Ja. Bij niemand trouwens.
1: Nee, daarvoor.
0: Dan draaien wij het mee. En mocht je ook zo gezellig een meedijner hebben, stuur hem over.

0: Ja, ja, la la la la. Ah, de classics.
1: En Sunshine Baby.
0: Nou, we hebben er nog eentje voor.
1: Ja, voor de klok van 11. Ik zie het. Ja. Ik zou zeggen tot na de klok van 11.
0: Oh, toch wel. Nou, dat gaan we dan even doen. Doen we met Bezeden en de Banjo Man.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: en ik dacht, ach, laten we maar eens een keer een nummertje pakken van Sonic. Daar hebben we ook een hele tijd geen muziek van gedraaid.
1: Nee, zeker niet. En,
0: ja, dit is een van zijn laatste nummers, dit uit het jaar 2000. Dus,
1: en wat ons betreft, wees welkom in het tweede uur.
0: Tweede gedeelte?
1: Ja, we gaan...
0: Eigenlijk het vierde. Want ik zit er al twee uur, dus ja.
1: Ja, jij zit er al wat langer als ik.
0: Ja, ach, ik...
1: Maar ik kan niet eerder hier zijn vanwege het openbaar vervoer. Wat niet eerder
0: ja,
1: heet.
0: Gaat het openbaar vervoer maar weer aflopen maken. Ja. Nee, dat...
1: Nee, maar dat is gewoon zo.
0: Maar jij komt elke ochtend anders zeggen, de tram hebben lekker band. En dan denk ik van, ja, hoe kan dat nou?
1: Nee, een vierkant wiel had hij vanmorgen.
0: Oh, vanmorgen een vierkant wiel. Ja, nou, dat kan natuurlijk ook. En die bus had hij een driehoekje.
1: Ja, die brug die ging ook op en neer.
0: Oh, nou ja.
1: Dus, alle gekheid terzijde. Maar het openbaar vervoer gaat pas trams van 9 uur.
0: 9 uur?
1: Ja, tenminste hier in de stad op Zuid gaan ze ongeveer 8:45 rijden dus. Maar ik doe het slimmer, ik pak de trein en dan op Centraal.
0: Ja, de trein die rijdt vroeger natuurlijk. Ja. Die rijden meestal om 8 uur al, geloof ik.
1: Nee, 7 uur al.
0: Weekend
1: en er zijn treinen om 5:30 al zelfs.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Dus maar ja, dan ga ik niet, dat is een beetje vroeg.
0: Ja,
1: om
0: 5:30
1: hier voor de deur te staan.
0: Nee,
1: ik denk dat Rinus, met een jacht geweest staat.
0: Nee, helemaal niet, want dan ben ik al lang wakker.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Ik slaap bijna niet.
1: Nou, dat gaan we dan een keer uittesten.
0: Ja, nou, dat mag van mij, hoor.
1: Maar goed.
0: Maar we gaan lekker muziek.
1: We gaan lekker een beetje draaien van George McRae. Deze keer niet Rock Your Baby, zoals ik gewend ben van mij. Maar One Step Closer to Love.
0: Het is One Step Closer. En dan wacht je heel even. To love.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, er staat dus twee van de dingen.
1: Aanhaalsteken. Ja, dat weet ik.

0: One Step Closer.
1: To Love.
0: Ja, To Love, ja. Ja, dat zeg ik er niet achter, dat mag jij doen.
1: Ja.
0: Nou, dat was een lekker nummertje trouwens.
1: Nou, dat weten we ook, daarom doen we het ook.
0: Oh, nou ja, goed. Zal ik ook eens een lekker nummertje gaan doen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, dan doen we dat dan met Billy Joe Royal. Down in the Barracks. Dat is een lekkere gauw ouwe. Nou ja.
1: Inderdaad.
0: Eigenlijk een hele verre gauw ouwe. Toen was ik nog een klein jongetje.

0: wat is er nou mooi als je een nummertje kan draaien dat je nog een heel klein ventje was, hè, vroeger.
1: Nou, dan kan je zeker wat doen.
0: En dan ga je terugkijken en dan denk je, god, ik ben nou alweer 65 natuurlijk.
1: Ja.
0: He, dan zit je van, nou, dat is 60 jaar geleden dan.
1: Maar dat heb ik ook wel met muziek, hoor. Dan denk ik van, jongen, is de tijd zo snel gegaan? Ja, zo snel is die tijd gegaan.
0: Ja, maar dan denk ik, kijk, dat nummer dat is al 60 jaar oud, Otto.
1: Ja, dat weet ik.
0: Voor mij dan?
1: Ja.
0: Nou ja, goed, laten we het daar maar niet over houden.
1: Maar geeft niet, de muziek is mooi en daar gaat het over.
0: Hij is bijna net zo oud als ik, joh. Hij is een aantal jaartjes jong, 61 jaar.
1: Wat ook heel mooi is Jimmy Cliff en Many Rivers to Cross.
0: Dat is heel lekker rustig. Wil je de mensen weer in slaap hier?
1: Ja, nee, maar dat is...
0: Nou ja, oké. Hij is trouwens niet van hem, hè. Hij is volgens mij van, hoe heet dat vrouwtje nou?
1: Marcia Heinz.
0: Marcia Heinz, ja. Of was het nou andersom?
1: Ja.
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee, ik ook niet precies. Maar goed, de muziek is mooi en daar gaat het om.
0: Ja, daarom.

0: dames zaten er net te kijken. Maar inderdaad, Jimmy Cliff was eerder dan Marcia Haynes.
1: Ja, we zaten even in twijfel, maar goed.
0: Ja, maar ja, in ieder geval Marcia Haynes stond er wel mee in de top 40.
1: Ja, zeker.
0: Dit nummer in de tipperaden hing.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Nou, maar tussen goed, als het gecoverd is, staan ze wel in de top 40 lijsten. En als ze niet gecoverd zijn, staan ze blijven ze dikwijls hangen in de tipperaden.
0: Ja, of helemaal niet.
1: Of helemaal niet.
0: Of helemaal niet, nee.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Maar
1: en je hebt zoveel nummers die het niet gehaald hebben. Wat wij nog ineens kijken. Ja. Maar dat zouden we toch eens een keer moeten doen.
0: Maar ja, de laatste tijd, dat weet ik wel. Dan hebben ze een album uitgebracht. Bijvoorbeeld Alex Horn, die brengt een album uit. Nou, er staan 8 nummertjes op. Of 10 nummertjes. Liggen eraan hoeveel die er gemaakt
1: hebben. Ja, en Madonna heeft pas geleden ook een heel nieuw album.
0: En de trekkers van het album trekken zo 4-5 nummers. Hè?
1: Ja, en dan zeggen ze, die moeten het worden.
0: Ja, nou ja, goed. Gooi je met die dobbelstenen en dan zeggen ze van, nou, oké, 6.
1: Dit keer nummer, doen we 6 nummer. Ja.
0: Zo gaat dat tegenwoordig bij die platenbasis. Ja,
1: zeker weten.
0: Maar ja, goed, we gaan lekker door met muziek, want daar zitten we voor. Hè, we hebben een lekker nummertje hier. Iedereen kent hem natuurlijk nog wel, hè. She's your own. 6 more.

0: Ja, dus, sommige platen gaan hard, hè?
1: Ja, nou ja, dat is een, ja, het is niet zo'n heel gek lang nummertje, maar het is 3 minuutjes ongeveer. Dan is die al wel. Maar dat was met de muziek van vroeger.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat klopt.
1: Dan is het inderdaad een heel stuk sneller afgelopen dan normaal. Nou, jij hebt een lekker nummertje, maar wel een disco-nummertje.
0: Ja, nou, ja, dat weet ik. Oh. Dat is Cheek and You Are Beautiful.
1: Oh, nou, dankjewel. Ja, ik ben blij dat iemand het nog zegt.
0: En dat op jouw leeftijd?
1: Nou, inderdaad.
0: En op mijn leeftijd natuurlijk.
1: Ja. 8 minuutjes voor 11:30.

0: Nou, ik ben toch blij dat jij dat er net zei, Otto. Ja.
1: Ja.
0: You are beautiful. En dan kijkt hij er nog aan ook.
1: Nou, ja. Ja. Maar omdat ik wist dat jij een reactie zou geven, daarvoor deed ik dat ook.
0: Ja. Nou, dat
1: maar het was gisteravond ook weer bijzonder. En Jessica, jou zie ik vanavond wel weer.
0: Oh, wie is Jessica?
1: Een hele goede vriendin van mij.
0: Oh jee, beginnen we weer.
1: Ja.
0: Oh, maar alleen maar naar kijken, aankomen niet, hè?
1: Nee.
0: Ja, nee, dat moet ik er even bij vertellen. Anders dan,
1: dat durf ik toch niet, dat weet je toch.
0: Ja, anders krijg je klap, hè?
1: Nou, ja. Dat valt ook wel mee, hoor.
0: Oh, nou ja, we gaan lekker doen.
1: Maar ze laat in elk geval niet kaas van de brood af eten van niemand. Oh. Dus nou, wat dat betreft is wel een fanatiek nametje.
0: Oké, nou dan heb ik nog een appeltje met ze te schillen.

0: Ja, dan zoek ik een nummertje van Cloud. Substitute, en dan krijg je dit nummer.
1: Ja.
0: Oh, nou ja, soms, goed, dat maakt niet uit.
1: Soms lijkt de computer wel een mens.
0: Ja, nou ja, goed, dan moet je de, ja, weet je hoe dat komt? Dan moet je de titel precies op het goede...
1: Ja, ja, kijk, nou, maar dus, ook, zat ook wel.
0: Eén lettertje verkeerd en dan pak gewoon alleen
1: Weet klaar. Je wat ik ook altijd zo iets raars vind? Terwijl je met de instantie, zeggen ze, pardon meneer of mevrouw, de computer hebben fout gemaakt. En dan is mijn vraag, maar wie zit er dan achter die computer?
0: Ja.
1: En dan wordt het even stil aan de andere kant.
0: Ja, maar ja, dat hoeft zij niet te zijn natuurlijk. Hè?
1: Nee,
0: dat
1: is, maar ik bedoel, die, dan wordt het wel stil.
0: Ja,
1: ach. Ach ja, maar ja, dat zijn we wel gewend.
0: Nou,
1: en als je maar een instantie belt, minimaal een half uur aan de telefoon als je geduld hebt.
0: Als je geduld hebt, maar ik heb nooit geen geduld, dus dan ben ik gelijk aan de beurt.
1: Ja.
0: Ik ben altijd gelijk aan de beurt. Nou,
1: ja, Patten, ja, Patten, maar zo.
0: Ik weet ook gewoon nog wat voor tijd ik moet bellen. Om 10 uur, om, tussen half 10 en half 11 moet je ze nooit bellen.
1: Nee, dan worden ze om 8 uur gelijk.
0: Dan zitten ze aan de koffie.
1: Ja.
0: En dan als je rond 12, van 12 tot half 2 hoef je ook niet te bellen, zitten te eten.
1: En voor 2 tot 3 ook niet, want dan zitten ze aan de thee en zijn ze weg het spul aan het inpakken om naar huis te gaan.
0: En nee, want ze drinken om tussen half 3 en 3 uur nog een bak koffie voordat ze naar huis gaan.
1: Ja.
0: Kantoren werken tegenwoordig tot 5 uur dus.
1: Oké. Okay.
0: Nou ja, goed.
1: Laat maar de muziek doen, dat is veel gezelliger als een slapgouwer van ons. Cliff Richard en The Living Doll.
0: Ga je die draaien?
1: Ja, zeker. Maar het is een gezellig nummer.
0: Dat is zonder de Young Ones, hè?
1: Ja, dit is de originele.
0: Oké. Okay.

0: dat je nou eigenlijk lieveling Doll is of zo? Weet je nou waar die over zingt of niet?
1: Ja, een soort pop is het. Hè?
0: Pop? Ja. Lieveling Doll. Ja. Ga eens even de vertaler van Google opzoeken.
1: Ja.
0: Nou, dat gaan we zo wel even doen. Nee, mensen, hoeft allemaal niet.
1: Het loopt maar een beetje te dollen hier. Hè?
0: Ja, daarom. Dan gaan we een lekker nummertje draaien. Ik heb mij een beetje zomerse muziek. Ja, ik zie ineens dat de zon fel hoor. Dus ja. Ga ik ook gelijk hier naartoe. Chocolate. Ritmo de la noche. Hoor eens even. Nou, Otto, pas jij er maar weer aan.
1: Ja.

0: Ja, zeker.
1: Van het chocolate. Ritmo de la noche. Ja, ik ben niet heel goed met mijn Spaans, maar dat...
0: Nee, maar...
1: Ja, ik luister altijd naar de titel.
0: Om het gezellig te houden, ja, hebben we nog een gezelliger gevonden.
1: Oh, nou ja, dat mag.
0: En dat
1: al,
0: doen we met James Lloyd en Keep on Smiling.
1: Je weet ze wel te vinden, jij.
0: Ja, dat moet ook.
1: Waar zoeken ze?

0: Keep on smiling.
1: Van James Lloyd.
0: Ja, nou ja, we blijven toch altijd lachen.
1: Ja, tuurlijk, zeker weten. Dat doen we hier altijd op Radio Amerika.
0: Ja, nou ja, het is nog 18 minuten te gaan ongeveer. Dan,
1: ja, dus...
0: Dan zit het alweer op, Otto.
1: Ja, zeker. En het is weer snel gegaan, hè.
0: Ja, heel snel.
1: Maar ja, de komt, het is altijd heel gezellig hier.
0: Ja.
1: Er zijn meerdere mensen in de studio, die zitten aan de andere kant van het glas. Die zitten lekker te genieten.
0: Ja, ja.
1: Van de muziek.
0: Ja, die hebben twee van die mooie grote boxers aan. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan
1: af en toe zetten ze wel eens een beetje te hard en dan zien we ze naar de oren grijpen.
0: Ja.
1: Maar dat is humor.
0: Ja, nee, ja, dat...
1: Om
0: dat...
1: ze een beetje actief te houden daar, hè?
0: Ja, dat moet wel.
1: Anders gaan ze met de telefoon zitten spelen.
0: Ja, nee, daar hebben we niks aan. We gaan een nummertje van de Google losrijden. Hier is Iris. En ik hoop dat de mensen die ook waarderen.
1: Ja, inderdaad.
0: Wel een mooi nummer trouwens.

0: De Google Dolls en Iris.
1: Ja.
0: Wat een lekker nummertje, hè? Wel een beetje druk, maar ja, de mensen moeten toch ook een beetje...
1: Maakt niet uit. We aan de volgende even... is ook lekker druk, hoor.
0: Nou, die is niet zo druk.
1: Er zit wel een aardig soundje in, hoor.
0: Nou ja, het is van 1975.
1: Daar draaien we Tip Kelly en Tropical met Barbados.
0: Barbados? Bedoel je deze?
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Nee, die andere. Nee,
0: dat dat zijn de Fingerboys. Die gaan naar Ibiza en hij gaat naar
1: Barbados. Wij gaan naar Barbados.
0: Oké. Okay. Hier is het ook niet. Nee, joh. Ik zit maar te spelen. Deze bedoelde auto. Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Hoort die man nou eens praten? Die wij vroeger ook, hè? Die bakjes.
1: Ja, zeker. Ja. Heel veel.
0: Ja. Daar heb ik Otto ook leren kennen, hoor. Mensen. Zo'n 27 MC geval.

0: Ja, volgens mij heeft hij neef van jou wel gelijk geholpen.
1: Ja.
0: Volgens mij was jij gewoon in de war met de Venga Boys.
1: Dat hij zou kunnen.
0: Dat hij in 1993 kwam.
1: Ja.
0: Ja, nee.
1: Maar we zitten zo ver te lullen met elkaar. Dan gaan we alles door elkaar heen. Hè. Maar ja, dat maakt niet uit. Maar, als het maar gezellig is.
0: Maar Peter is net zo oud als ik. Dus die weten dat natuurlijk.
1: Ja.
0: En we zijn allebei opgegroeid met die muziek. Dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus wij weten het gewoon beter, Otto. Jij was al een stukje ouder natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dan ga je meestal naar die muziek van de 1990's kijken, jij, hè. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Het was gezellig en dat is de bedoeling ook.
0: Ja, dit nummertje komt toevallig uit 1975.
1: We hebben er nog twee te gaan.
0: Ja, ongeveer wel, ja. Ik ga een lekker nummertje opzetten, want ik heb er één gevonden. Jij kent Samantha Fox toch wel?
1: Ja, tuurlijk kennen we die.
0: Ja, nou ja. Dan deze mij. Touch me. Dat wil ik graag voor je doen. En vooral wat hard staat. I want your body.

0: Nou!
1: Ik heb gek.
0: Ja, nou ja, we hebben er nog eentje op.
1: Het is zover.
0: We hebben gewoon een hele snelle.
1: Ja, ik zou zeggen, tot zover. Bedankt voor het luisteren. En heel veel plezier met de collega's. En morgenochtend vroeg om 8:00, dan zijn we er ook al. Hè, met,
0: ja, ja, met, ja, met Reinier.
1: Ja,
0: ja, die heeft de ochtendshow. Dus,
1: Wat mij betreft graag tot volgende week zondag om de klokken van 10:00. Dan zijn we er weer bij. En heel veel plezier met de collega's.
0: Okay.
1: En mijn laatste is de Venga Boys. Om het gezellig af te sluiten, we're going to Ibiza.
0: Ja, eerst Barbados en nou Ibiza.
1: Nou ja, goed. Beetje rondreizen.
0: Ja, een beetje rond. Rond the world. Zeg, ik hoor je morgen weer terug.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
4: Radio Amerika,

Ah, yeah!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij knooppunt Oud-Dijk in de file. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Ook 10 minuten vertraging bij Duiven. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundeberg rijdt het langzaam.
3: Dit is Rula Zaro, niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grens weer controles en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oud-Dijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderloo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

0: Begonnen met You've Made Me So Very Happy. Nou, dat ga ik zeker doen. Blood, Sweat and Tears. Een echte klassieker die in 1969 de hitlijsten bereikte. Het nummer was een enorme hit voor de band. Maar wist je dat het bijna nooit was uitgebracht? Want de band had het nummer eerder al geprobeerd op te nemen met een toenmalige zanger Al Kooper. Maar die opnames mislukten volledig. Pas toen hun nieuwe zanger David Clayton Thomas het nummer hoorde op een demo, was hij meteen verkocht. Hij herkende de soul van Brenda Holloway en overtuigde de band om opnieuw te proberen. Gelukkig maar, want dit werd een grote doorbraak. Ik zeg welkom bij de show. Dit is Hit Boulevard. 2 uurtjes lang de grootste hit uit de vorige eeuw. En laten we maar heel snel beginnen, want wat dacht je van Britpop uit de jaren 90? Dan denk je natuurlijk aan Oasis en Wonderwall.
1: Misschien een beetje vreemd, maar dit is wel waar het om draait. Hit Boulevard, met het mooiste nummer uit de jaren 90.

Een gigantische internationale hit was dat in 69. Little Greenback en George Baker Selection. Dan gaan we even naar de klassieker van de Nederlandse bluespioniers Huey and the Blizzards. Ze bereikten in 68 de hitlijsten. En wist je dat Harry Musquet het nummer schreef terwijl hij diep bedroefd in de bossen bij Grollo op een steen zat? Het is echt een icoon van onze bluesgeschiedenis. Hier is hij dan, Windows of My Eyes van Huey and the Blizzards.

0: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn. Yeah!
1: We gaan terug naar 1969 met Creedence Clearwater Revival. Een legendarische nummer, Born on the Bayou, klinkt alsof het diep uit het moeras van de Amerikaanse zuiden komt. Maar wist je dat de zanger John Fogerty het schreef in een kaal appartement in Californië? Hij was toen nog nooit van zijn leven in een echt moeras geweest. Hij haalde zijn inspiratie gewoon uit encyclopedieën. Toen de single uitkwam, wilde de band dit nummer dolgraag op de A-kant hebben. Maar de platenmaatschappij dacht er heel anders over. Ze kozen resoluut voor Proud Mary als belangrijkste track. De drummer was echt woedend, want hij vond dat nummer destijds helemaal niets. En uiteindelijk werd Proud Mary natuurlijk een gigantische wereldhit. De drummer was echt woedend, want hij vond het nummer destijds helemaal niets. Uiteindelijk werd Proud Mary natuurlijk een gigantische wereldhit. Maar Born on the Bayou belandde op de B-kant en groeide uit tot een minstens zo grote rockklassieker. Het was in hetzelfde jaar zelfs de allereerste nummer van een legendarische optreden, Woodstock. Een heerlijke track die bewijst dat mooiste muziek soms op de achterkant van een single zit. Hier is Creedence Clearwater Revival uit het jaar
2: 1969.

Casey and the Sunshine Band en Come to My Island. Een heerlijke plaat uit 79. En wist je trouwens dat ze het succes te danken hadden aan hun zuinigheid. Want in de begindagen werkten ze bij de studio van TK Records. En gebruikten ze vaak afvalbanden die anderen weggooiden om hun eigen muziek op te nemen. En dit zijn de Hollies. Carrie Ann uit 67. Leuk dat je luistert. Dit is natuurlijk Hit Boulevard op z'n allerbest.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten vertraging en 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens.
2: Je krijgt waar voor je geld. Of is dit nu gratis? Hit Boulevard met de grootste hit op jouw radio. Met René van Elst.

With a Girl Like You van de Rocks, een absolute klassieker uit de jaren 66, die toen de tijd de hitlijsten bestormde. Je hoort nog zo'n prachtige soulklassieker die je waarschijnlijk meteen herkent. Het nummer Get Here werd in 90 een groot hit voor Alita Adams. En wist je dat het origineel eigenlijk is geschreven door Brendon Russell? Ze kwam op het idee voor de tekst toen ze vanuit een penthouse in Stockholm naar de overvliegende luchtballonnen zat te kijken. Ze zat te mijmeren over alle manieren waarop je bij iemand kunt komen die je mist. Grappig genoeg dacht ze zelfs dat het nummer een beetje flauw was. Maar niets bleek minder waar.

0: zijn dat 80. En dan kun je vertellen, het nummer haalde echt de top 40 niet. Pas later groeide het uit tot een podiumklassieker die we vandaag de dag allemaal nog kunnen meezingen. Een echt staaltje van een nummer dat moest groeien. Dan is het nu tijd voor een echte klassieker uit 84, de Nederlandse hitlijsten veroverde. En dan hebben we het over Wham met Freedom.
1: Misschien een beetje vreemd, maar dit is wel waar het om draait. Hit Boulevard met het mooiste nummer uit de jaren 80.

Oh, dat is de titel Hot Legs van Rod Stewart. Een echte rockklassieker uit 78 die de hitlijsten bereikt. En Rod schreef dit nummer, ja rustig maar, zelf en noemde het altijd een van de meest ondeugende liedjes. We gaan richting het tweede uurtje, maar niet voordat ik deze plaat ga draaien. En je hoort meteen al aan het begin welke plaat ik bedoel, deze. Crime of the Century, Supertramp.

0: 1975.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend 2 Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen, niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege een pechgeval op de A10 Zuid, de buitenring bij Amsterdam Oud-Zuid, 2 afgesloten rijstroken. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen.
4: Dit is alweer het tweede uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50.
5: 60.

was Bangerhart, jawel, Rob de Nijs, een bijzonder nummer dat, hoewel Rob al tientallen jaren een icoon was in Nederland, scoorde hij pas in 96 met deze plaat zijn allereerste nummer 1 hit in Nederland. En welkom bij de show, het tweede uurtje Hit Boulevard op jouw radiostation. Heb je het eerste uurtje gemist? Nou, dan kan ik je verblijden toch met het tweede uurtje. Wat een heerlijke energie brengt deze klassieker van Lionel Richie met zich mee. In 86 stond dit vrolijke nummer hoog in de hitlijsten. En sindsdien is het niet meer weg te denken op de radio. Dancing on a Ceiling uit 86, een van de duurste clips. Lionel Richie.

0: iconische track uit 82 die hip-hop van goed veranderen, waar rappers toen vooral feestnummers maakten over dure auto's en feesten, bracht deze groep een keiharde boodschap over het zware leven in de ghetto. The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five.
1: Dit is Hit Boulevard.
0: En dit is een plaat uit 96, een ijzersterke plaat met het nummer Woman van Nena Cherry. Een absolute klassieker die toen hoog in de hitlijsten stond. En wist je dat het liedje eigenlijk een bijzonder antwoord is? Nena schreef het als een reactie op de soulhit It's a Man's Man's World van James Brown. Maar James zingt dat de wereld van de man is. En dat draait Nena bij dit nummer volledig om. Ze laat horen dat het juist een wereld voor vrouwen is en dat ze zich niet zomaar aan de kant laat schuiven. Hier is Woman van Nena Cherry.

I Love Your Smile van Sennes. Een echte klassieker. Begin 92 kwam je uit. De eerste plek haalde hij sowieso in vele landen. En dat nummer staat bekend als een van de grootste, meest succesvolle hit. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, deze. Oh, dat is ook zo lekker hoor. We gaan even naar 79 met The Pretenders. Met iets in mijn mond, ja. Ja, ik zit een beetje te snoepen hier al. Ja, moet kunnen natuurlijk. Ik draai hem even overnieuw. Brass in the Pocket.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Met de grootste hits op jouw radio. Met René van Elst.
3: Bijvoorbeeld deze. The Shoes en Osaka.

Osaka van de Shoes, een van de bekendste bands uit de Nederlandse beatgeschiedenis. En dit nummer kwam uit 1970, precies in het jaar dat de wereldtentoonstelling in de gelijknamige Japanse stad plaatsvond. Maar vergis je niet, de band zingt helemaal niet over die stad. In hun tekst draait alles om een prachtig meisje dat Osaka heet. Het blijft natuurlijk een klassieker, mede dankzij de kenmerkende soulvolle stem van zanger Theo van S. En dit is Third World. We gaan terug naar 81 met Try Your Love.

UB40 met Sing Our Own Song uit 1986. Het was een beetje een protestsong tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Vandaar dat die ook daar niet gedraaid mag worden. We gaan eventjes naar de mysterieuze Amanda Lear. En Follow Me.

Killing Me Softly van de Fugees. Een absolute wereldhit dat de lijsten domineerde. En het nummer is natuurlijk een legendarische cover. Maar de Fugees gaven er met een prachtige stem van Lauryn Hill een totaal eigen draai aan. Ken je deze nog? Specials met A Message to Rudy.

0: belangrijk moment was. Want het was de allereerste plaat die officieel onder de naam Diana Ross en de Supremes werd uitgebracht. Dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Volgende week ben ik er weer. Stuur me een mailtje naar info@renevanels.nl of ga eventjes naar www.popmagazine.nl. Ik zeg zo dadelijk Focus met Sylvia. Tot volgende week.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. 1 van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 Heerenveen-Leeuwarden is dicht bij Grauw. Er is daar een glasplaat op de weg terechtgekomen. Verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen.

Like Home. Ja, dat was een liedje dat vorige weekend uitkwam van Somje. Het is weekend, de Vuelta is van start gegaan als je van fietsende mensen houdt. Maar er is ook muziek van Tangerine, Triggerfinger, September en Armin van Buuren. En Roxy Dekker. En er is het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En

0: Mensenbluff. En opgenomen inderdaad in verschillende landen. Tegenwoordig zou dat overigens niet kunnen, want de Nederlandse artiesten hebben het financieel erg moeilijk. Anouk had een tijd geleden een bericht geplaatst dat het tegenwoordig moeilijk is om rond te komen van het uitbrengen van nieuwe muziek. En ze doet zelfs aan crowdfunding als je mee wil financieren om het nieuwe album van Anouk betaalbaar te maken. Maar goed, wat daarvoor terecht komt, dat zullen we nog even moeten wachten. Er is ook nog muziek van Benny Blanco straks. Maar ook muziek van Armin van Buuren. En daartussen Becky G.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

Ik vond qua beat, zeg maar, dat dit liedje precies leek als het vorige liedje van Becky G. Alleen de tekst was een beetje anders. Maar hij heeft bijgetekend tot 2030. Max Verstappen blijft zitten waar hij zit bij Red Bull. Iedereen dacht eigenlijk dat hij ergens anders heen zou gaan. Want hij was alleen maar aan het klagen en zo. Dat ging niet zo goed, maar hij heeft bijgetekend. Nou, dat is mooi. Dan is er muziek van Frenna, Friday en de Havenzangers.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden is een glasplaat op de weg terechtgekomen bij Grauw. De weg is daar dicht. Richting Leeuwarden moet je dus tot 6 uur vanavond omrijden via Drachten, over de A7 en de N31.

0: Muziek uit de jaren 90, Two Brothers on the Fourth Floor. Oké, de zon schijnt ook deze week, maar er was eindelijk regen. Oké, het lost nog niet het probleem van de lage waterstanden, maar er was tenminste regen en daar gaat het om. Er is muziek van Frenna, Weezer en Zurb.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: En straks muziek van James Blunt. Jack zo mee. Maar er was ook Champions League. Het heeft deze geduurd. Maar NEC mocht opkomen daarna voor de Champions League. En het was een thuiswedstrijd. Ze verloren overigens met 3-1 van Bodø/Glimt. Volgende week is de return, maar ze moeten toch beter hun best doen. En nu uit Nederland, Jet van der Steen.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: James Blunt. And that's dangerous. Nog een standje en dan zit uur 1 er alweer op. Straks muziek van Kaliber. Eigenlijk geen grote hits meer sinds 2007 alweer. Maar er is muziek van Cat's Eye en er was een kleine aardbeving in Groningen. En voordat er mensen roepen, ja, we kunnen best wel gas uit Groningen halen. Nou, denk eerst maar eens even. Stel je voor dat je er al zou wonen. Dan zou je er niet zo blij zijn. En er is muziek van Kasabian.
1: Dit is Hitland 2.0.

uur 1 zit er alweer op straks. Uur 2 met nog meer nieuwe muziek. Deze week overleed overigens de drummer van ZZ Top. De enige man met geen grote baard. Maar hij heette wel Frank Beard. Ja, en dit stukje is ook van hem.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Grauw. Daar is de weg dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.

En welkom in de twee, Ryan Lené. Straks muziek van Adela, single nummer 1, Kaliber. En er is nog muziek van Asje. Trouwens, alle drie hebben ze in elk geval single nummer 1 voor dit jaar dan althans. Hitland 2.0.

0: Zometeen muziek van de Leni, maar er is ook muziek van de 21-jarige Roxy Dekker. En zij ziet haar muzikale baan als lang leven de lol. Maar er is ook muziek van Robin Schultz.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

er was natuurlijk Forum de Conference League deze week. In elk geval, FC Twente mocht het opnemen tegen Karabach. Ze speelden thuis FC Twente, maar ze verloren helaas met 1-0.

0: Lucas Graham. En ook deze week was het de beurt aan weer de boerenprotesten. En die blijven voorlopig ook. Ook al mogen ze volgens de wet niet met hun truckers de snelweg op. Ze zeggen, we gaan het gewoon doen. Nou, wordt vervolgd. En dan is de muziek van Mark Emmer.
1: Hip-hop 2.0.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Dat gebeurde bij Grauw. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot 6 uur volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. Kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de Duitse grens 2 kilometer file.

Ja, live kan hij niet zingen, maar op cd kan hij dat wel. Enrique Iglesias samen met Pitbull en zometeen muziek van Asa en Cedar. Maar er is nieuws over Harry en Meghan, want het is klaar. Het Amerikaanse avontuur zit erop. Ze gaan terug naar het Verenigd Koninkrijk. Alleen wie gaat hun beveiliging betalen? Dat is nog even een geheim. En er is ook muziek van Aya, Star en samen met Zayn. Hitler. 2.0.

0: Zometeen nog muziek van Tangerine, The Script. Maar single nummer 2 voor Silva Bempa.
1: Nederland dendert uit je speakers.

0: Silva Bumpa, single nummer 2. Aanstaande weekend is het de beurt voor een nieuwe aflevering. Maar de Fabeltjeskrant keert terug, maar dan op YouTube. Alle afleveringen worden opgepoetst en zijn daar te zien. Maar er wordt ook gewerkt aan nieuwe afleveringen. Tot dan!
1: Dit is Hitland 2.0.
2: When the looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work, that she needs work.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en 1 tweede stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hallo, Classic Hits.
4: Het is weer zondagavond tussen 6 en 7. De Leeuw op de radio.

0: 1989, hun allergrootste hit die ze ooit wereldwijd hebben gehad. Fleetwood Mac. Ja, het was de allergrootste. Zo simpel is het gewoon. Platina, weet ik veel allemaal. Hey, goedenavond. De Leeuw weer op de radio. Leuk om op deze zondagavond tussen 6 en 7 weer een radioprogramma te mogen maken. Na een aantal weken dat ik toch wel iets had van... heb ik nou nog wel zin om radio te maken? Dat mag je rustig van mij weten. Maar goed. Er zijn ook nieuwe jingles gemaakt en zo. Maar daar kom ik later in het programma nog wel een keer op. Want ik heb een hele goede vriend van mij die dat allemaal voor mij doet. Zo dadelijk hebben wij de Rolling Stones nog en Bert Herink. Maar eerst Roger Daltrey.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, de Leeuw. Hier is de Leeuw. Beter de Leeuw.
2: Verfris je dag.
3: Radio Amerika.
0: Dit is zo mooi. Ik ga er dadelijk een verhaaltje over vertellen. Na afloop van deze plaats. Maar ga genieten van Roger Daltrey's Say It Ain't So Joe.

Een lied gemaakt naar aanleiding van een echte gebeurtenis uit 1919. Wat is er gebeurd? In Chicago is er een matchfixing geweest. De White Sox speler Joe Jackson, Shoeless Joe Jackson werd hij ook wel genoemd, die zou een wedstrijd hebben laten verliezen. En uiteindelijk is er een rechtszaak van gekomen. En toen hij na de rechtszaak naar buiten kwam, zei een reporter: "Say it ain't so, Joe." Oftewel, Joe, zeg dat het niet waar is wat er gebeurd is. In 1975 heeft Murray Head, de man achter One Night in Bangkok, heeft dit nummer geschreven naar aanleiding daarvan. Het gaat ook een heel klein beetje over de periode van Richard Nixon, die uiteraard met het Watergate-schandaal moest aftreden uiteindelijk. Daar is dit nummer ook eigenlijk voor bedoeld geweest. Roger Daltrey heeft er wel een hit mee gehad. Alleen, die hit had hij alleen in Nederland. Ja, een van de mensen die in deze band speelde, dat was trouwens Jimmy McCulloch. Het was de supergitarist van de band Paul McCartney en Wings.

In 2003 kwam deze single uit. Namelijk Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. En heeft daarmee in de parade gestaan. Radio Amerika. Ah, ik heb dadelijk wat leuks, jongens. Jullie weten, ik draai altijd muziek uit, zeg maar 1970 tot en met 2010. Maar ik ga dadelijk proberen iets heel nieuws te draaien. En het is zo fantastisch. Maar ik laat dat even nog in het ongewisse. Komt dadelijk wel. Hier is Bert Hering.

origineel is uiteraard Brother Louie van Hot Chocolate. Ja. En dit is speciaal geschreven voor de reclame van Heineken. Dat was op de televisie. Niet alleen deze trouwens, maar ook Najaarszon was ook zo'n nummer. Dat was een, iets wat meer gelieerd was aan de Burning Heart van Vandenberg. Hij is namelijk ooit ook de zanger van de band Vandenberg geweest. Grote hit gehad met Burning Heart in Different Worlds. Bert Herink, hij is trouwens ook nog... wat was hij ook weer? Orde van de Oranje Nassau lid, geloof ik. Hè? Zoiets, ja. Ja, jongens, als je zo bekend bent, dan heb je dit soort titels toch, ja. Ik was even aan het zoeken wat ik zou gaan doen. En ik zat te denken, we hebben dadelijk... de voetbal in Amerika. Wat ik trouwens schandalig vind dat het daar gebeurt op dit moment. Met alle toestanden rondom meneer Trump en zo. Maar toen dacht ik in één keer aan een nummer wat ooit geschreven is. Voor de zomerspelen van 1992. Freddie Mercury en Montserrat. En het prachtige nummer Barcelona.

gigantische hit. Ja, laten we wel zijn. Freddie Mercury, Montserrat. Barcelona. Ja, het was natuurlijk naar aanleiding van die zomerspelen. Maar ik moet wel zeggen dat de liedjes die ze nu gemaakt hebben voor die WK daar in Amerika. Ja, sorry, ik heb daar helemaal niks mee. Ik hou best wel van voetbal hoor, maar dit vind ik, nou ja, ik vind het weer veel te opgepompt. En laten we eerlijk zijn, ik hoop dat ze wat doen daar in Amerika. Dat Nederland een best wel hoge positie haalt. Maar ja, het is niet anders.

zat nog eens even te kijken of dat zij nog steeds actief zijn. Maar dat gebeurt heel af en toe nog wel eens. Dan gaan niet alle originele leden, want niet iedereen leeft meer. Maar Earth River with the Fire blijkt toch nog wel af en toe op te treden. Fantasy, een nummer uit... Nou, wat zullen we ervan maken in 1979? Het was een van hun allergrootste hits, Boogie Wonderland. Er was net even iets meer. Er zijn net iets meer platen van verkocht dan deze van Fantasy. Maar uiteindelijk hebben ze het tot 1999 in de hitparades nog uitgehouden. Dus best wel knap. Je luistert naar De Leeuw een uur lang. Je kan schrijven naar dit programma. Hey De Leeuw at gmail.com. Hey is met H-E-Y. Goed. Wat gaan wij doen? We gaan even nog één plaat draaien. En daarna gaan wij iets heel speciaals krijgen. Dus... ga daar even voor klaarzitten. Ik heb echt iets heel, heel unieks voor op de radio. Radio Amerika. Maar eerst nog muziek van Anouk. 1998. It's so hard.

Ah, het is dadelijk wel een hele mooie overgang van dit nummer van Anouk de It's So Hard naar het volgende. De band die ooit bekend is geworden van Child in Time. Jazeker, we hebben het over Deep Purple. Deep Purple heeft een nieuwe LP, een nieuwe CD uitgebracht. En die heet Splat. Van die CD, daar hebben ze één plaat van genomen. Die hebben ze gezegd, nou, die gaan we ook als single uitbrengen. En dat is inmiddels gebeurd. Het nummer heet Arrogant Boy. Ja, het zijn nog steeds de Ian Page, de Roger Glover, Ian Gilliam, Don Airey. En als gitarist tegenwoordig Simon McBride. Hier is het nummer van Deep Purple, Arrogant Boy.

2003 in de Shadow. Wacht, wat gebeurt er nou weer? Volgens mij gaat er iets niet helemaal... Ja, het gaat toch wel goed. Nee, ik kreeg in een keer een heel raar geluid in mijn koptelefoon... waarvan ik dacht van, wat is dat nou weer? Nou ja, het had alles te maken met de instelling van mijn mengtafel. Maar goed, in de Shadows

Waarom ik dit nummer draai, dat is eigenlijk vanwege het feit dat ik kort geleden een stukje over Suzanne Lee Hoffs zat te lezen. Zij is de zangeres van de Bengals en ze treedt nog steeds op. Haar laatste studio-LP was pas in 2012. Toen heeft ze nog iets solo uitgebracht. Maar zij is getrouwd met de regisseur van de Austin Powers films. Voor de mensen die dat nog kunnen herinneren. Austin Powers, weet je wel, dat gekke mannetje met die bril op en zo. Daar is zij dus mee getrouwd. Met de regisseur, hè. De regisseur, niet met Austin Powers zelf. Nee. We hebben nog vele leuke platen in dit programma. Tot 7 uur, waaronder Lenny Kravitz nog. Daniel Powter. Maar ook nog Catapult. Ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Het heet Let Your Hair Hang Down.

0: Deze muziek noemen ze ook wel de glam rock. En het idee hiervan is eigenlijk een beetje van Jaap Eggermond. Die zei van ja jongens, als jullie nou een nieuwe band willen starten. Want die waren allemaal muzikanten uit Leiden, Katwijk en Noordwijk. Dan als je echt succes wil hebben. Dan moet je een beetje de Sweet en de Mud en dat soort bands nadoen. Nou in 1973 zijn ze toen begonnen als Catapult. De naam komt dus van Barry Hay. Die heeft dat ooit verzonnen. Knap hè. En ze zijn nog succesvol geweest ook met Let Your Hair Hang Down.
1: Via internet. Dit is Radio Amerika. www.radioamerika.nl

0: ik moet zeggen dat ik Daniel Pouter, met Jimmy Gets High. Heel mooi nummer vindt. Hij heeft natuurlijk heel bekend geworden met Dead Day. Weet je die nog? Ja, dat was van hem, ja. Weet je dat niet meer? Nou, oké. Okay. Hey, nog twee platen, dan zit het er weer op voor vandaag.
1: Hey, goedenavond. Radio Amerika.
0: En de laatste is van Lenny Gravitz. Ik kom zo dadelijk nog even bij je terug. En dan gaan we gedag zeggen voor deze zondagavond tussen 6 en 7. Er komen nog veel meer leuke programma's.

0: Lenny Kravitz en Always on the Run. Het was de ene laatste in dit programma. Want we zijn weer aan het einde gekomen van deze prachtige show hier op Radio Amerika. Ik ben helemaal niet blij dat het eindigt. Want ik vind het toch eigenlijk wel heel leuk om radioprogramma's te maken. Dat klinkt misschien wat gek. Maar ja, zo af en toe als je dan weer achter die microfoon zit, dan denk je toch weer bij jezelf. Ja, het is toch hartstikke leuk om dit te doen. Hey, bedankt voor het luisteren tussen 6 en 7. Volgende week dan hoop ik er weer te zijn. De laatste is van The Golden Earring en Instant Poetry. Tot ziens, hè. Hoi.
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkelie de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Banana. Zet je speakers op maximaal. Wij brengen de tropische zomerzon naar je radio. Dit is jouw muzikale reis door de Caribbean. Latin Radio, Exotic Energy. Fijn dat je erbij bent.

0: Tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radio nieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

time for

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Radio Amerika.
1: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
1: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.